0: Edolobheni empitha elokisini emakasi iphitha amarespek yonke jikelele kanye ne-KZN yonke
1: ithomakhonya
0: kukuzof